Ik test de ta toe Ik test Ver ik test wit Voem na kar Ja toch no man ha Alles van over Ta der Ta der Lennert is.

rugger me en koes ver Nor is sé en alle no a hole sé a bars agus niel bok haleg en e si aan mi so geelsli Fi en rappers roemmer in me neerly Het tacht om nu hun jaaf maar lasling a game Get a me